Wees gegroet en welkom bij ons wekelijkse saamluister naar kerk en kathedraalmuziek met ander mooie geestelike melodieën en spiritual soet tussendeur. Aan u, o God, my dankgesange is in die liedboek van die kerk opgeteken deur Chris Lambrecht. Ek open vandagse program met die koor van die Hoërskool Waterkloof wat dit singt.

Dit was Aan U, O God, My Dank Gesange, gecomponeerd door die Nederlander Herman Bruining met Afrikaanse woorde door Attie van der Kolf. Die koor van die Hoërskool Waterkloof onder leiding van Gisela de Villiers het dit gesing en die orgelbegeleiding was deur Gerrit Olivier. Ek kan nooit verkeerd gaan met die insluiting van die bekende keerspel van Walliese Gesange in Loof die Here nie. Hier is die Walliese bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese Koor en Orkest.

Dit was Daughters of Mary, wat die katholieke gesang Mother Dearest, Mother Fairest gesing het. So my altyd een baie mooi ene. En voor ek verder gaan op hierdie moedersdag, somme net een dankie aan allemaal wat die rol van een ma vervul. En iemand wat ook een ma is, van drie seuns nogal, is Lola Leon van Discovery in Gauteng. Lola en haar man Pieter Leon is baie toegewyde loofdiere luisteraars en ek weet een van hulle gunsteling melodieë is die traditionele Ierse landendere eer. Daar is verskeie weergawes hiervan, maar ek speer vir julle O Christ, the same through all our stories pages. Dis Timothy Dudley Smith se woorde vir hierdie melodie.

Was dit nou nie een gave, goedvoel spiritual nie, na? Dit was River of Jordan, gesing dier die mannenkwartet van die Fisk Universiteit in Nashville, Tennessee. Jy ken hier die volgende weergave van die Onse Vader, ek het dit al vorige jare gespeel. Hier is die Russische kamerkoor met Otje Nash.

Die Boulevard harmoniste het Groot is die Heer gesing. Die dirigente orrelis was Gerrit Jordaan. O Lord, how shall I meet thee? Is een lied van Johan Kruger. In Duits is dit Wie soll ich dich empfangen? En dis 'n kontratenoor en strijkkwartet wat het uitvoer.

0: tamko e bichane mpere khata mpom yoma. Hallelujah. Amen. Chua khuwa ta ano, anisa Daniel ma, akham swere ma ure Daniel, mi sugre, akham ata te swere dha Daniel, mim, aham chane ma, Daniel ki te ma, Daniel ma supina ko agre, mi sugre, ngiki kuma. Han Daniel, mkaya si na hoba te, wow. Tamko e mpere si na te mpom. Tahun akham ma, Daniel, hiyo mi sugre, ta akhung kato, ta swere ma, ta sakati, mara sa swe hiyo misukuri so aha ma anisa tung tore mundu hama kom ndewa misukuri mi sa jate ta haleluya
1: amen
0: tu he Daniel wo khanom bia sasa a one black first storm has done bia sasa ra itra anwor i my state he di drum mar eerder op a 500 Geslaan. Die uitleg op u teenstanders. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was. Waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wereld. Waaronder die wilde diere geblei en wie se takke die voels nes gemaak het. Daarom Daniel gaan van aan jammer gaan ja. Mijn sukkeri ge kari kara. Jammer gaan ja, zwere maar. Nee, in moa da moa, mijn sukkeri. Nee, he, moa ta oki, tiita in moa te, dako kiao te, ma, dako anisa kiao te, dako, oin dape, dako, aroa anisa wo yate. Nee, he, jara jitama janom orote. Nee, he, oho jitama ha. Som siate ni se ni ta e hasi u tasuri hasi u anje sweetin hasi u tasuri kara swee e my estate het a bag a engel a diamal a sin afkom en hy het gesê kap af die boom en verwoes dit maar bind 'n eyster en 'n bronsband om sy stom en laat dit in die grond bly samet die gras in die veld. Nebukadnezar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt worden. Van planten leef samet die wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom. So nie moe in moe te he. Nim, barata kom. Nim, engel, amaga twanako ya adama. Tako ya ahagaratam, nie hek aroko iku. Nie hek komako iku. Nee, Sidi, ik amma, kia ye waka. Omina ye, do I yet dangwa woko hana ti veta. So I nee, musupi, nim, engel, nim, waratam ya musupi ete. That is the eight leg. Nee, kasi u, kasukrishu, tasuri. E my estate, that is the baslate van the allerwachste, where e. Ha, oti, tukwete. Nye, pehe, kenim tukum, haki kere kwate. So Daniel yama kwaya, shwere mate, mkakam sukri he. I, sal ei di menslike samenleving uitgestoot word, en samet die wilde dieren moet leef. Oti, ha u pehe, haki kenim kere te. Nie kunya kaya ki, ha kee huisa. Takono ha kunya, ni koko jindeta, ha kunya ata iya kwata. I sal, mutras iet soos bieste, en I sal, snaks dier di dou nat hamak word. Ha, dwa kaya bu toji. Takono, ha, panya ka tsaka itigu. Ha kunya ata iya kwata. So ek kan nie meer hata kun jy haki. Dit sal 7 tydperk lang oor u kom. Nee, met te hê, kom wat dit haati. Haki 7. Sai si kurina iago. So ek nie kite aan da sa kan nie meer hate hoe. Nie kokho jy dek kun jy kan dit aan hakate. So nie aha nosika kan nie meer hate wat dit tot op die grond. So ek kan nie meer hate hoe. Nie kia en sika,

Oh, dankie, Hemels Vader, Koning Jesus. Here, maar wat hier, jou champie, jou juga jongie, jou champie, altijd in ojo. Here, van tijd mag hy dit ook ek daar, doa vryheid in woordig. Here, elke woord, doa uitsaai, here. Here, ek al ongole na ngole, kie die week jou verskillende plekke. Here, as ook al verkondig die woord, here, kan hy dit oor saka, here, jy moet verlos saak in Jesus naam. Here, gewin as hier, jy begin met haar woord. Jira jo wat hier die dewe mee ook het lei. Jira kwee ke kama. Jira jambi ke aflani. Wat jy kwaai al trouw. Jira ike kan nabai omdat i plani. Wat jy hoa tosi. Jira ike jambi ke jungai. Jira kan nabai ana. To kie kim spien woord dacht jo. Jira matai me jambi ke ana. I sien ni. I fester ke tu wisi apanga. I panga ka dier i wel. Ek i wel geski. Jira kan ma bet tot twee van jira. Jira kan de woord ke nasi ma dier die Maar vraag je Jezus Christus te komen, die zien kan en maakt de ster, die die de genade en die goedheid. Amen. Geliefdes, maar tot bij je woestel. Voordat we wat die woord van de Heer, wat u vaak hier, wat

0: Jere Vader, Jere.
1: Elke pakket aan
0: de Jesus Vader, Jere.
1: De duivel wat in zijn werk staat. Jere, elke plek waar die duivel komt. Laat hem nou aan in Jesus.
0: Jesus Vader.
1: Laat hem vader. Laat hem Jezus. Laat hem los, Jere. Al zijn werk.
0: Jesus.
1: O Jesus, almachtig gevoel. Jere, zet mij aan op je kind.
0: Jesus Vader.
1: Jere, laat hem nou in Jesus naam.
0: Jesus.
1: Jere, elke dromen.
0: Jesus.
1: O Jesus, is die ene wat voorzien.
0: Je
1: moet de vader breken die karakter van de duivel.
0: Ja, Jere Vader.
1: En continue jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam.
2: Vader, dank je almachtige koning. Jere, raak nou ik ken onmiddellijk nou aan. Jere, moet je stil niet. Raak hem nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Jere, waar je gedenkt dat zal ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die banden van de duivel. Jesus naam, in Jesus naam, Vader, koning van die koning, laat die kind nou aan, breek daar die karakter af, Jere, waar u voor hem gestuurd hebt, al die werken wat hij doet, Jere, ons prijs hier daarvoor, in Jesus naam, vul hulle nou, in Jesus naam, Jere, kanseleer elke werke van die boze geesten, die gedachte van die duivel, en leek hen in die sporen, Jere, waar u kind vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere, Jere, waar u plannen alles uitkomt. Jere, ons roep die Jere, zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag altijd in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem en ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
0: Ja, Jere.
1: Daar is verschillende dingen,
0: oh,
1: omdat die duivel zo listig is.
0: Jere,
1: daarom vraag ons die teenwoordigheid van die Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus.

Kom ek kyk as jy weet, almal 38 gaan my nie ding jy gou 107.9 ek ska FM sikin op program mense o he ja ons is nog wat ek kom gesê is irrigaat het maar die oe ek oe ek ken die a de kom o dat die he gesu is gere na go sa mo no wa ga 21 ga die minute e ya go ha ag ire ek kom die yo Cidike kwa tjite kom te koma kwe kenen jate kisi swata akuru kikara. Nde kuji kene mate ukikia tizi na ujite hini nde we hini vetu kuji kwa te koma programi nga te usikin kasiwe ekheri na kusahe ngukana. Ata ngonerten siyewe uwe nyeke ki radwe te kuru kata kikite tin ekska FM sin kikite kwena kikite kate takukum. Joko jingo XK FM akati. Khudam khudam to 12 irika. We sinu kia o khuta tiya kona zika ata. Kate kate kum XK FM sikitsa kum tatinzi akati.

0: Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt. Kom ons begin die program met die 1961 groot treffer van Slim Whitman.

Dit was Kenny Rogers met Lady, een snit wat geschreven is door Lionel Richie, en voor hem was dit Marnie Jackson, die jimmel weet. Marnie Jackson het die melodie van Alan Jackson's lied Between the Devil and Me gebruik vir die jimmel weet. En soms so tong in die kies, nee, Marnie en Alan Jackson is glad nie familie nie. Volgende speel ek vir jou snitte van Connie Francis, as ook Jim Reeves.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Jim Reeves' Distant Drums en voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Hier is George Strait as ook Percy Sledge.

0: Dit was Percy Sledge met My Special Prayer en voor hem was George Strait met Overnight Success.
1: Country Treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Brooks & Dunn, Cowgirls Don't Cry. Hier is Dr. Hook, gevolg deur die Mavericks.

Dit was die Mavericks, There Goes My Heart, en voor hulle was dit Dr. Hook met hulle 1979 treffer When You're in Love with a Beautiful Woman, wat geskryf was deur Evan Stevens. Kom ons luister nou na West, as ook Lee Ann Womack.

Dit was Leanne Womack met haar treffer van die jaar 2000, I Hope You Dance. Leanne Womack het verskeie toekennings gewen met I Hope You Dance. En voor haar was dit West met I Can't Stop Loving You. Hier is Bobby Darin met Things.